0: Radiovisie.be, Radiovisie.nl, Radiovisie.eu. Drie adressen. 1. Enkele online mediakrant. Dagelijks de snelste actualiteit en de breedste duiding uit binnen en buiten. Maar vooral uit Radioland. En gratis. Radiovisie.be, Radiovisie.be.
1: Radiovisie.eu ist auch eine tolle Adresse, wo es immer aktuelle Nachrichten gibt. Und eine traurige Nachricht aus den Seesenderkreisen hat uns noch erreicht. Keith St. John, er gehörte zum beliebten Racing-Team von Big L Radio London, ist am 21. November im spanischen Marbella, wo er viele Jahre gelebt hatte, verstorben. Er wurde 81 Jahre alt. Keith St. John. Jetzt zurück zur Mittelwelle, zur Küste in Holland. Wir gehen für etwa 9 Minuten in bester Hi-Fi-Qualität zu Seabreeze AM und Paul van Damme erzählt uns direkt am Anfang was über die kommenden Testsendungen mit mehr Leistung, mit mehr Antenne, mit einem anderen Standort. Und es gibt tolle Musik in diesen 9 Minuten zu hören von Roger Glover and Guests und Kansas. Und lasst euch einfach überraschen. Wir schalten rüber für 9 Minuten zur Seabreeze AM auf die Mittelwelle 1395 kHz am Mikrofon. Paul van Damme und direkt am Anfang die Ohrenspitzen wegen Testsendungen.
2: Gut, heb ik nog iets leuks. Onze zender op de nieuwe locatie in Akkrum werkt wel als vanuit. Vanuit de graansilo, al waar onze zender is gestationeerd, zijn wij weer uit op het eerdere niveau. Een verzoek aan luisteraars, een QSL-bericht oftewel een luisterrapport te sturen naar radiosiebries.nl en dan /contact. Graag met vermelding van de locatie en omstandigheid in huis, auto, etc. Dat is erg belangrijk om te weten. Een goede of slechte ontvangst, dat willen onze technici nou juist graag weten. En ze zijn er ook heel erg blij mee. En ik dank je alvast als je dat zou willen doen, want dan kunnen we weer eventueel kijken wat je nog met het vermogen wat je hebt met de zender kan doen. Want het kan best zijn dat een draadje verkeerd hangt. Nou, film erin. Ik ga niet al te technisch worden. Dus dat kan allemaal gebeuren. Ik ga verder, zoals ik al net zei, Roger Glover en guest Love Is All.

Roger Glover en Guest. Ja, het was een groot hit in 1975. Absolute nummer 1 notering, om zo te zeggen. Goed, vanavond zijn eerst nog een paar opklaringen en is het droger. Vannacht trekken vanuit het westen buien over het land. Voornamelijk in het zuiden is een lokale klap onweer bij die buien niet uitgesloten. Met de temperatuur die niet lager uitkomt dan 11 graden is het boterzacht. Er waait een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind. Morgen begint op veel plekken wel aardig met veel droog weer en ook een paar opklaringen. Overdag komen nieuwe buien binnen vanuit het westen. Het wordt 11 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden van het land. Er waait een matige en aan zee krachtige westenwind. De dagen hierna, de dinsdag enzovoort, houdt het wisselvallige weer de hele werkweek aan. Geregeld valt de regen en soms staat er veel wind. Het blijft zacht met temperaturen soms nog in de dubbele cijfers. Dinsdag lijkt de beste dag van de werkweek te worden. Dan blijft het overdag vrijwel droog met soms zon. Pakjesavond verloopt zacht, maar ook grijs en nat. Sinterklaas moet dus niet vergeten een paraplu mee te nemen. Dat zeker niet, anders worden alle pakjes ook nat en zijn mijten. En dan ligt hier onderaan, ik had er allemaal net een leuke foto tegen van een Sinterklaas die door de schoorsteen was gevallen. Het was schoorsteen afgebroken. Kijk, dat vindt Van Dam nou humor. Weet je, in hele zwarte Piet Sinterklaas gebeuren is dat gewoon humor. Humor, moeten we een beetje lachen met elkaar. Zo is het toch. Goed, ik ga weer verder. Ik heb heel mooi nummers staan van Kansas om in de weersferen te krijgen. Dust in the Wind. Maar het heeft natuurlijk helemaal niks met weer te maken. Maar goed, wat anders.

0: Kansas Dust in de Wind uit het jaar 1978. En dan moet ik eerlijk zeggen, nou vergeet ik op te zoeken, vergeef mij, op welk album het ook alweer stond. Maar goed, ik word gered door een jingle die nu eraan komt. En daarna Mott Toepel.
1: You're listening to Paul Van Damme.
2: Dit is Hans ten Hoge, de stem van de Radio Noordzee Jingle.
3: De gouden glans van de radio.
2: Onder die titel is nu een boek verschenen met de hele geschiedenis van deze zeezender, die van 1970 tot en met 1974 uitzond vanaf het zendschip de Mebo 2. Radio 2. Als jij toen luisteraar via de 220 meter middengolf, FM kanaal 44 of via de 49 meter Europaband, of ben je geïnteresseerd in het medium radio, dan is dit boek een welkome aanvulling in jouw boekenkast. De geschiedenis van Radio Noordzee Internationaal is nu in boekvorm te koop via www.degoudenglansvanradio.nl of via de boekhandel in jouw buurt.
4: 220 RNI Dynamite.
5: Stand by. Okay.